Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt, bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart. Dacht, hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

Ja, ik wou met een vlijmscherpe opmerking beginnen, maar er vliegen wat zeearenden hier voorbij. En ja, dan moet ik me inhouden, want anders dan, ja, zijn die, lopen die zo in het mes. Jongen. Ja, een hele goede morgen. Hey, Stijn,

welkom dus bij De Wereld Wordt Wakker op Velo FM. Het is dinsdag gemiddeld en dan hebben we het over 7-7-2026. Nou, dan weten we er ook weer.

en je kan WhatsApp en bellen, mailen en langskomen, dus dat is allemaal niet veranderd. Zeearend of geen zeearend, ze zitten hier gelukkig niet al te veel. Maar dat kan je doen, WhatsApp en bellen, mailen en langskomen. En voor de rest gaan we zien wat deze ochtend ons brengt. Ja, we hebben er wel zin in, hè.

Zo, dat was hem dan. En dan zijn we toe aan... de ochtendgymnastiek.

Zo, en dat was de ochtendgymnastiek. En dat betekent dat we de plichtpleging op de vroege morgen weer gehad hebben. En dan gaan we gewoon maar eens beginnen. Welkom iedereen die alweer in de WhatsApp-koffiebar hangt aan de bar. En aan een bakje koffie zit. En misschien nog niet eens toe is om het een of het ander te zeggen. Snap ik helemaal hoor. Ik had vroeger ook zoiets van praat niet tegen me. En verwacht al helemaal geen antwoord van me. Dat was vroeger altijd zo. Tegenwoordig ben ik wel aanspreekbaar 's morgens, jawel. Eens even kijken, dan zijn we alweer toe aan het volgende plaatje dan. Steamy Windows, Tina Turner.

Hebben we hier geen last van momenteel. In afwachting van het weerbericht dat over 5 minuten in principe zou moeten voorgelezen worden, draaien we toch nog even 2 plaatjes en die passen dan misschien niet helemaal in die 5 minuten. Maar dan hebben we in ieder geval wel een aansluitend geheel. Want dit plaatje is te kort.

Nou, dus het duurde toch langer dan verwacht. Het is precies tijd voor het weerbericht. Nou, dan zetten we het tweede plaatje gewoon even voor na het weerbericht klaar. Ja, zo simpel kan het zijn. Hè. Wolkenvelden en zon. In het noorden lokaal een spat regen. Het wordt 26 graden op de Veluwe. In Limbabwe natuurlijk bij 28. Dan de wind is west en matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Morgen noordwest en matig, 3 tot 4 boven. En dan de komende 5 dagen. Morgen 24 graden, s'nachts 15. Donderdag 26, s'nachts 15. Vrijdag 27, s'nachts 15. Zaterdag 28, s'nachts 15. En net voordat het saai begint te worden, zondag 26, s'nachts 16. Maar er zou 30 graden voorbij komen, maar die zie ik niet meer. Dat was gepland voor zaterdag. Nou ja, ik ben er al lang blij mee hoor. Dus de kans op neerslag, morgen 5%, donderdag 0%, vrijdag 5% en zaterdag en zondag 0%. De kans op zon in procenten, woensdag 30%, donderdag 75%, vrijdag 75%, zaterdag 95% en zondag ook 95%. Nou, het wordt dus geen waterval.

Zo, dat was hem, de Tramps met Disco Inferno. En dat brengt ons inmiddels alweer op 10 minuten over 7:30. Heaven on My Mind heb ik daar staan. Ja, dat kan goed, hè. Ja, ik zit kijken naar de files, maar wat er allemaal gebeurd is daar op de A1 met name. Er staat helemaal geen file meer tegenwoordig. De A30 die zit al dicht. En de A28 zijn ook nog geen meldingen, maar we blijven.

Heaven on my mind. Ja, een fijn liedje was dat van... Moet ik even kijken, wie is het? Tokyo Hotel? Nee. Toby Mac was dat. Toby Mac, ja, die moet ik hebben. Die wordt regelmatig aangevraagd, Toby Mac. En ik weet al niet meer de wie allemaal, maar dat boeit niet. Hij zit in mijn mapje.

Ja, en dan zijn we alweer aan het eind aanbeland van het eerste uur. En ik kijk nog even voor de zekerheid hoe het zit met de files. En daar...

Tussen Nijkerk en Hoevelaken 9 kilometer kunnen we melden. Dat is op de A28. Ja, dat was het.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
2: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
3: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
1: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. Dan de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. 5 minuten extra. De A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en knooppunt Grijshoort doe je er 20 minuten langer over. En vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerk notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en dan welkom terug bij de Wereld Wordt Wakker op Velo FM. En welkom in het tweede uur wat werd geopend door Train met Drops of Jupiter. En dat brengt ons op 8 minuten over 8. En in dit uur gaan we de headlines van de NOS er eens bij pakken. Dat doen we over een minuut of 7, dus we kunnen nog even een plaatje voorbij laten komen.

Ja, en dat was hem. Tom Sherman. Met Don't Break My Heart. En we gaan bezig met, verder met Tommy Ray. Dizzy. En dan gaan we eens even kijken naar het...

You're making me dizzy. Nou, duizelig. Ja, daar kan je van vele dingen worden natuurlijk. We gaan naar de headlines van de NOS. Ik pak ze er even bij. Ik noem ze op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, ik wil het hele bericht wel horen. Al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij. Treinverkeer rond Rotterdam hervat, 108. Windmolens uit na dood van een zeearend, 105. België kwartfinalist na winst op VS, 811. Meerderheid wil hogere erfbelasting, 104. Canada koopt Duitse onderzeeboten, 125. Spanje door na zege tegen Portugal, 810. Duitse regering zet in op defensie, 126. Connie Palme krijgt oeuvreprijs, 106. En Oekraïense aanval op raffinaderijen, 127. Nou, we beginnen altijd met 104, er zit een abonnement op. Dus dat gaan we dus meemaken dadelijk.

Zo, Tom O'Dell was dat met If You Wanna Love Somebody. En we gaan beginnen met de headlines, want er worden er weer veel aangevraagd. Dus daar hebben we de tijd wel nodig. Hè? 104. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, CPB. De belasting op erfenissen staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. En tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Dat was een van de redenen voor dit onderzoek. Ja, een heleboel mensen zeggen ja, al het geld wat over is gebleven en zo, daar is door alle jaren al belasting over betaald. Ja, maar het gaat ook niet over de mensen waar het geld vandaan komt. Het gaat erover dat de mensen die het zomaar krijgen in de schoot geworpen, die daar nooit wat voor hebben gedaan. Dus dat is toch een heel ander verhaal, hè? Ja, ik bedoel, dat is hetzelfde als je 100.000 euro wint, dan betaal je ook kansspelbelasting. Je hebt er niet voor hoeven werken, je hebt er niks voor hoeven doen. En dat is met een erfenis dus ook zo. Maar goed, de meningen zijn zoals altijd in Nederland heel erg verdeeld. En dat is wel erfelijk, dat karaktertrekje, zeg maar.

Maar als het goed is, kunnen de sunglasses deze week wel weer uit de kast. Dan bij de kreek... Ja, dat zijn nog eens woorden, hè. Bij de kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. 4 jaar geleden gebeurde dat ook al. Omgevingsdienst RVD concludeerde dat de eigenaren van het windpark niet hebben voldaan aan de zorgplicht voor de beschermde dieren. Komende maanden moeten ze vogeldetectiesystemen aanbrengen. Dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Afgelopen jaren neemt het aantal zeearenden in Nederland gestaag toe. Daarvoor werden de roofvogels hier decennia lang niet gezien. Als het aantal toeneemt, dan kan er nog wel eentje tussenuit. Want gaan we nu bijvoorbeeld ook de snelwegen afschaffen omdat er wel eens een wild zwijn onder de auto komt? Of vliegvelden sluiten omdat er wel eens een hele zwerm vogels de motoren in fladdert? Ja, het moet wel consequent zijn, hè? Dus en denk dat het dan heel snel over is alweer. Goed, dat.

Tom Petty, Facing the Crowd. En dan gaan wij even verder met weer een paginaatje. Want ja, ik zei het al, er worden er veel aangevraagd. Connie Palme, de 70-jarige Connie Palme, krijgt de Constantijn Huygensprijs voor haar oeuvre. Volgens de jury heeft Palme het zeldzame talent om mondig, scherp en hartstochtelijk over filosofie, liefde en vriendschap te schrijven. Palme heeft verheugd gereageerd. Dit maakt me zielsgelukkig en trots, aldus Palme die in 1991 debuteerde met De Wetten. In 1998 kwam haar boek IM uit over haar relatie met journalist Isha Meijer, die in 1995 plotseling stierf. Palme krijgt de prijs in januari 2027 uitgereikt. Ook krijgt ze €12.000. De vorige maand overleden dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman won vorig jaar de Constantijn Huygensprijs. Ja, en dan staat erbij: jury heeft Palme het zeldzame talent om bondig, scherp en hartstochtelijk over filosofie, liefde en vriendschap te schrijven. En ik had hem maar denken dat ze stomdronken was. Ze altijd bezopen op tv was. Maar dat is dus bondig, scherp en hartstochtelijk.

Ja, Tracy Chapman voor de tweede keer. Dus we hadden het hier duidelijk over een dubbel plaatje. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in de kabelgoot bij Rotterdam Stadion. Ook internationale treinen hadden er last van. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Die specialistische klus duurde veel langer dan gedacht. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag zijn verholpen, maar die deadline werd meermaals opgeschoven. Dinsdagnacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna het treinverkeer vanaf 5 uur weer reed volgens de dienstregeling. Alles was weer op de rails. Nou, mooi.

0: Cole Medina.
1: Funky Cole Medina van Tone Loc. En dat brengt ons alweer voor, verder naar een volgend nummer. Maar eerst gaan we weer de headlines in van de NOS. Want daar is nog steeds veel vraag naar op dit moment. Canada kiest een Duits bedrijf voor de bouw van 12 onderzeeërs. Het bedrijf ThyssenKrupp.

Total Touch, terreintje Oosterhuis. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestaat Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk ligt vlakbij Kazachstan en op circa 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Maandag maakte Oekraïne bekend een grote olieraffinaderij in Jaroslavl. Bestookt te hebben, al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt hierdoor met een groot brandstoftekort. En Oekraïne zegt ook twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen te hebben in de zee van Azov. Deze tankers zouden stiekem olie hebben vervoerd. Nou, dat zal ze leren.

Ja, dat, het lijkt wel alsof Poetin momenteel het onderspit delft. Maar ja, het is wel vaker zo dat er niets is wat het lijkt. Dus ja.

0: Closer to the trees, truth. Tony Joe White, hoorde je. En ik ga even wat voorlezen. Ja, dat moet ik even doen, want het viel mij op. Ik ben benieuwd of het jullie ook opvalt. België heeft gisteren gewonnen met 4-1. Maar ik lees even formeel zeg maar de genoteerde uitslagen. Canada-Marokko 0-3. Paraguay-Frankrijk 0-1. Brazilië-Noorwegen 1-2. En we hebben een beller. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas. Goed?
0: Ja hoor, met wie spreek ik?
1: Met Jannie Vermeulen.
0: Oh, dag Jannie. Je bent op de radio.
1: Hallo, jongen.
0: Je bent
1: ja,
0: er,
1: ik zal jou eens even inlichten dat het weer bloedheet wordt van de week.
0: Het is, je bent op de radio, hè?
1: Oh, hemeltje.
0: Ja.
1: Dan moet ik nog uitkijken. Ja, ja, ja. Hé, maar is even privé Henk Schipper in de studio?
0: Nee, die is niet in de studio. En het is ook niet privé, want je bent op de radio.
1: Ach, lieverd. Ja, ja, ja. Nou, luister eens, Bas. Je hebt prachtige uitzendingen. En ik wens je een hele fijne dag met alle luisteraars.
0: Nou, en jij ook een fijne dag dan, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, doei. Goed, ja, dat... maar dan beginnen we even opnieuw. Canada, Marokko 0-3. Paraguay, Frankrijk 0-1. Brazilië, Noorwegen 1-2. Mexico, Engeland 2-3. Eens even kijken, dan hebben we Portugal-Spanje 0-1. Verenigde Staten-België 1-4. Wat valt er op aan deze, ja, deze uitslagenreeks, zeg maar? Nou,

The Tony Rich Project met Nobody Knows. Ja, en daar komen een heleboel opmerkingen op mijn voordracht van de achtste finales net. Erik Laas zegt, Nederland zit er niet bij. Nee, klopt, maar dat bedoelde ik niet. André zegt, hey, maar dat is wel toevallig. Dan hebben dus de organiserende landen niet genoeg betaald aan Infantilo. Want ze liggen er allemaal uit, Amerika, Mexico en Canada. Ja, ook dat was mij nog niet eens opgevallen. Ja, was me wel opgevallen, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet met deze. Nee, wat ik eigenlijk bedoelde is dat alle uitspelende ploegen, die hebben gewonnen. En dan denk ik, ja, en waarom is dat belangrijk? Omdat Argentinië nog tegen Egypte moet. En Egypte speelt uit. Dus het zou wat zijn als Argentinië vanavond uitgeschakeld wordt. Dan wordt het helemaal anders. Dus ik ben heel benieuwd of de statistiek gaat kloppen. Ja, dan nee.

0: kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land doe je er een half uur langer over op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de West en knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je tussen Ewijk en Renkum 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen Knobbert Valburg en Ravenstein, doe je er een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Ik had even een telefoontje, dus jij moest even doorschakelen naar het volgende nummer. En dat hebben we dan maar gedaan. Eens even kijken, in dit uur gaan we het regionale nieuws erbij pakken. Uit de regio uiteraard. Eén plaatje nog en dan beginnen we daarmee.

Zo, Tori Amos horen we voor de tweede keer. Dus ook dit was een dubbel plaatje. En we gaan naar Ermelo. Ermelo bruist tijdens de jaarlijkse zomeravondbraderie. De zomeravondbraderieën in Ermelo zijn al jaren een begrip in de regio. Ja joh, al 30, 40 jaar. En verder buiten. Binnenkort bruist Ermelo weer tijdens de zeven braderieën. Welke op dinsdag 14, 21 en 28 juli. En dan 4, 11, 18 en 25 augustus plaatsvinden. De Stationsstraat staat dan tussen 6 en 9. Vol met kramen, grondplaatsen en foodtrucks. Typische braderieproducten zoals kleding, sieraden, tassen, petten, tupperware en telefoonaccessoires worden afgewisseld met zelfgemaakte bordjes, haakwerk, kaarten van hobbyisten uit de regio en foodkramen. Ook doen er diverse ondernemers uit het centrum mee. Op de markt staan diverse etenskramen met onder andere patat, hamburgers, stroopwafels en natuurlijk ontbreken de oliebollen ook dit jaar niet. Ruim 180 kramen, alles bij elkaar zijn er. Eigen wagens, huurkramen, grondplaatsen en foodtrucks. De braderie loopt door de Stationsstraat van het Molenaarsplein tot de Emmanuelkerk en is een kleine 2 kilometer lang. En weer terug, hè? Of is dat er al bij geteld? Muziek en ontmoeting is er ook. De braderie betekent ook ontmoeting. Verspreid door het centrum kun je op diverse terrassen plaatsnemen. Ook na 9 uur blijft het nog gezellig. Je kunt op de terrassen blijven genieten van de muziek bij verschillende horecagelegenheden. Op het Molenaarsplein is een podium met live muziek. Iedere avond treedt er een andere band op, artiest. Kom zoveel mogelijk op de fiets, te parkeren je gemakkelijk dicht bij het centrum. Kom je met de auto, dan vind je gratis parkeerplaatsen bij het kerkelijk centrum aan de jeugdkant of bij het NS-station. We zien je graag vanaf dinsdag 14 juli in het centrum van Ermelo voor de zomeravondbraderie. En voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.ermelobuitenleven.nl/braderie. Ja dus. Nou, dan kunnen we weer verder met muziek.

verzoek van Elisabeth. Lay Down Beside Me van Kenny Rogers. Kenny is er maar druk mee. Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar het volgende bericht. Maandag 13 juli, aanstaande maandag is dat. Van 1 tot 4 is er een driewiel fietsontdekdag. De locatie is Sporthal Puttereng, Engweg 6 in Putten. De entree is gratis. Het is een vrije inloop en alle mensen die zich wat onzeker voelen op een normale fiets en toch wat meer stabiliteit willen, kunnen dan ontdekken wat voor types driewielfietsers er zijn. Hoe dat eruit ziet, hoe dat fietst en of dat wat voor je is. Dus maandag 13 juli vanaf 1 tot 4... in Sporthal Puttereng aan de Engweg 6 Putten gratis. Kijken en proberen of een driewieler wat voor jou is. Een fiets hebben we het dan over, hè? Goed, gaan wij naar... mijn favorietje.

En dat was Toto met Last Night. Soms begint een gesprek op begraafplaats Schootsmanshof met niets meer dan een kop koffie. En bij die luisterplek kunnen bezoekers al een jaar aanschuiven voor stilte, tranen, herinneringen of gewoon een praatje. Vrijwilligers Janna en Wilma weten uit eigen ervaring hoe belangrijk zo'n klein moment kan zijn. Alles mag en niets hoeft. En als je het hele interview met de dames wil lezen, dan even naar puttercity.nl. Daar kan je het allemaal vinden. puttercity.nl. En eens even kijken, waar zijn we dan weer aan beland? Ja, bij een volgend plaatje natuurlijk.

Travis met Why Does It Always Rain On Me? Ja, dat weet ik ook niet. Je bent waarschijnlijk zo'n pechvogel. Weet je wel, ons gezegd, de duivel schijt altijd op dezelfde hoop. Ja, misschien is dat het wel. We gaan even weer naar Putten. Een Japanse profclub komt naar Putten om daar een duel uit te vechten met NEC. NEC Nijmegen versus Varen Nagasaki. Oei, Nagasaki, dat is toen de atoombom opgesodemieterd. Net zoals op Hiroshima. Hiroshima. En het zal in ieder geval stralende mensen zijn die hier langskomen. In ieder geval, het is een internationale wedstrijd. Maar toch lekker dicht bij huis. Op dinsdag 14 juli, volgende week dinsdag, speelt dus NEC Nijmegen op Sportpark De Putten tegen de Japanse Veevaren Nagasaki. De wedstrijd valt precies in de laatste week, 5 dagen voor de finale. NEC bereidt zich voor op Europa. Een Japanse club met een Nederlands knipoog. Dus je kan er, mocht je er meer over willen weten, even lezen in puttencity.nl. Puttencity.nl, dan komt het helemaal goed. Van Donkersgoed klimt in het NK-klassement. Robert van Donkersgoed kende een succesvol weekend tijdens de 4e clubcross van MFC Volgas, waar zij de sterkste in de 125cc-klasse. Een dag later reed hij in Bergen een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap, waar hij opnieuw waardevolle punten verzamelde. Goed bezig dus, ga zo door, zou ik dan maar zeggen. En dan gaan wij naar luister hier naar een Spaanse gitaar. De eigenares heeft hem weggedaan, ze kon hem uiteindelijk niet verstaan.

0: FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
4: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
3: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
5: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
3: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen mensen van de radio, ik ben Madeleine van Boek van Europa en de VVV.
1: En de telefoon doet het gewoon ook gewoon.
0: Ja, ja. Ben ik nu goed te verstaan vorige keer? Een beetje ruis op de lijn, haperingen, dit en dat.
1: Ja, het leek vorige week net of er een soort begrenzer op zat. Dat als jij meer dan zoveel woorden zei, dat hij dan de boel even dichtdrukte.
0: Ja, nou, zolang ik nu maar weer glashelder te verstaan ben.
1: Ja, ben je helemaal dus.
0: Mooi zo. Ja, waar dat aan gelegen heeft, dat Joost mag het weten. Dat,
1: ja. Ja, en dat zul je altijd zien, dan is Joost weer niet in de buurt.
0: Nee.
1: Nee,
0: nou, moet je nagaan. Ik ken niet eens iemand die Joost heet.
1: Dat kan je nagaan. Maar... nou, kom je er ook nooit achter. Hè. Nee, maar goed, alles wel.
0: Alles is zeker wel. We gaan weer een mooie week tegemoet. Een mooie zonnige week.
1: Ja, dat komt weer.
0: Niet te heet, denk ik. Ik denk wel gewoon behapbaar warm. Maar dat is voor de activiteiten die ik zo nu heb zien staan voor deze week, komt het erg goed uit dat het heel mooi weer is.
1: Nou, laat horen.
0: Ja, nou, allereerst. Stap nu op de fiets. Sprint erheen als je in de omgeving van Nijkerk bent. Het is weer namelijk weer Schrijfcafé. En dat wordt georganiseerd door schrijfcoach Wesley Verbeek. Ik zie hier organiseert elke tweede dinsdagochtend van de maand een schrijfochtend in Nijkerk. Maar die staat hier ook aangegeven voor vandaag. Nou weet ik niet of dat dan... Ja, dan zou het de 8e moeten zijn. Maar, in ieder geval, gaat daarheen in Streams Brink 42. Doe mee aan het schrijfcafé. Het is geen cursus, het is een doorlopende. Het is nog een moment om 2 uur lang te schrijven onder begeleiding van een schrijfcoach. Iedereen kan meedoen, of je nu regelmatig schrijft of nog nooit iets op papier hebt gezet. Voor €15 per keer schuif je aan. Dus ook super laagdrempelig. Kopje koffie, een kopje thee krijg je er nog bij. Het zit nergens tot vast. Het is gewoon een moment van introspectie. En lekker schrijven. Dan hebben we voor vanavond een gratis concert. Zoals ik al een paar weken terug heb genoemd. In de jubileumserie 50 jaar orgelconcerten te Nijkerk. Organiseert de Grote Kerk de hele zomer elke dinsdag een concert. Zij het carillon of orgel. Vandaag is dat een orgelconcert en die wordt dan gegeven door Sietse de Vries, internationaal actief als concertorganist en kerkmuzikus. Concert begint om 8 uur en is vanavond en in tegenstelling tot het carillonconcert is dit dus wel eentje die je lekker binnen in de Grote Kerk mag bekijken en vooral beluisteren. Dan hebben we deze woensdag, dat is morgen, woensdag 8 juli, hebben we het zomerconcert van muziekvereniging Concordia te Nijkerkerveen. Een jaarlijks terugkerende, jaarlijks concert eigenlijk. De afsluiting van het muzikaal seizoen. En ook hier, het is mooi toepasselijk dat het zo goed weer wordt. Want dit concert wordt buiten op het terras van het Veense Hart, het dorpshuis, gegeven. Toegang ook hiervoor is gratis. Het is natuurlijk wel lekker om daar een lekker drankje bij te drinken. En lekker te genieten van fanfare en slagwerkmuziek in het zonnetje. Dus gaat dat zien in Nijkerkerveen. Ik denk dat zo groot is Nijkerkerveen niet. Dus ik denk dat iedereen daarvan wel kan meegenieten. Ook vanuit zijn eigen achtertuin. Maar gaat vooral het orkest steunen en gaat daar op het terras zitten. Nou, vooral, ik hou me helemaal niet meer aan de chronologische volgorde. Want eerder op de middag van de woensdag is wederom de mogelijkheid om een stadswandeling te maken onder leiding van een gids. Wordt georganiseerd vanuit Museum Nijkerk. En dat is elke woensdag in de zomerperiode om 2 uur 's middags. En aanmelden is hiervoor niet nodig. De wandeling gaat altijd sowieso door. Dus je kan om 2 uur 's middags bij Museum Nijkerk afspreken. En dan gaat sowieso een wandeling van start. De kosten zijn €6 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Dan hebben we deze vrijdag een workshop. En dan specifiek een workshop voor kids. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een samenwerking tussen Streams Verlaat 7 en het kunstlokaal. namelijk uurtje, glazuurtje. Heb je altijd al je eigen spaarpot willen versieren? Kom dan gezellig meedoen met uurtje, glazuurtje. In dit vrolijke, creatieve uurtje ga je je eigen spaarpot omtoveren tot een echt kunstwerk. Deze vrijdag begint om 3:30 en gaat door tot uiterlijk 5:00. Mag je heerlijk glazuren in de tussentijd. En daarna wordt het afgebakken en dan kan je het ophalen. Deze zaterdag, ik blijf het ook tegen alle toeristen zeggen hier die langskomen. Maar het stoomgemaal staat dan weer onder stoom. Sterker nog, het stoomgemaal staat deze zomer elke zaterdag onder stoom, lijkt het wel. En dat is natuurlijk superleuk, want dat is echt een van de trekpleisters en iconische gebouwen van Nijkerk eigenlijk. Het is een bijzondere dag waarop het gemaal dus volledig onder stoom draait. En je kunt dan ervaren hoe indrukwekkend deze historische techniek in werking is. Zoals we weten ligt Nijkerk inmiddels droog ter middel van een elektrisch gemaal. Maar vroeger ging dat allemaal gewoon op stoom. De enthousiaste vrijwilligers van de vereniging Stoomgemaal, geef je graag een rondleiding, laat je alles zien van welke stap en welk proces het Stoomgemaal doorloopt om de polder van Nijkerk droog te houden, de polder Arkham heen. Dus superleuk, ga dat zien, wees erbij. Ook weer heel mooi dat het prachtig weer wordt dit weekend, dan hoef je daar niet te schuilen voor de regen. Dan heb ik als allerlaatst ook weer iets dat eigenlijk wel elke maandagochtend plaatsvindt. Maar ik noem het niet altijd in de activiteiten, puur omdat hij dus wekelijks plaatsvindt. Maar op elke week vindt dit wel plaats. Dit vindt plaats in de bibliotheek, namelijk de Peuterochtend. Goed om te weten, elke eerste maandag van de maand, dus dat was eigenlijk gisteren, wordt er in de bibliotheek van Nijkerk een Peuterochtend georganiseerd in samenwerking met Speelotheek Pinocchio. Maar je kunt ook op de andere ochtenden aansluiten en dan is er elke week een peuterochtend in de bibliotheek. Leuk voor mama's, papa's, opa's, oma's, tantes, ooms om daarbij aan te sluiten en even een uurtje rust te pakken terwijl je kindje lekker een uurtje speelt. En dat was eigenlijk tot volgende week dinsdag de activiteiten.
1: Nou, dat is een heftig pakket, terwijl de vakantie nog niet eens begonnen is.
0: Nee.
1: Nee, dus...
0: Ja, en dat terwijl de komkommers wel al 70, 80 cent kosten. We zitten al dik in de komkommertijd.
1: Ja,
0: kijk. Goed dit jaar.
1: Ja, zo zie je maar weer. En niets is dat wat het lijkt.
0: Niets is wat het lijkt.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Tina Turner met The Best? Of naar Tol Hansen met Big City. Of naar 10cc met de Wall Street Shuffle.
0: Oeh, doe maar Tina Turner.
1: Tina Turner gaan we die draaien. Wens ik jou een hele fijne week nog.
0: Is gelijk, een hele fijne week. Doei.

Zo, die hebben we dan weer allemaal even gehad. En dan kunnen we weer verder met het regionale nieuws. Wat hebben we zo nog al in de aanbieding? Ik ga even kijken. Jazzdance Orion sluit het seizoen af met een tijdreis. Dat hebben ze afgelopen zaterdag gedaan. Met de jaarlijkse eindshow in Sporthal de Putterink. Enk onder het thema Terug in de Tijd namen de dansers het publiek mee langs verschillende decennia. Reacties daarover waren goed. En eens even kijken. De danslessen worden in de week van 31 augustus weer hervat. Dus voor de mensen die liefhebber zijn, 31 augustus begint Orion weer. Dan een theateravond in Putten bereidt groep achters voor op het nieuwe schoolfase. En dat was afgelopen dinsdag in Stroud. Konden ze daar aan meedoen aan een interactieve theatervoorstelling over de overstap van de basisschool naar voortgezet onderwijs. En de voorstelling stond in het teken van de veranderingen die deze nieuwe fase met zich meebrengt. Zowel voor de kinderen als de ouders. Nou, en daarna konden ze voorbereid op de vakantie, op vakantie, of aan de vakantie beginnen. En zo was het ook nog eens een keertje. Dan eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Oh ja, deze...

0: Zo, nou, I needed you, the Track Dogs waren dat. En ze gaan even een soulplaatje erbij slepen. Ja, joh, kan het schelen. Brandweer Harderwijk is twee keer uitgerukt voor brandende hooibalen op de Drielandendreef. En dat was gisteravond twee keer over voor een brand. De eerste melding kwam om 7:15 binnen als een afvalbrand. Dat bleek dus een hooibaal te zijn. En eens even kijken, de tweede melding staat er ook nog wat van bij. Ja, ongeveer 3 uur later, dus 10:45, moest de brandweer opnieuw uitdrukken naar dezelfde locatie. En daar blijkt opnieuw weer de boel in de hens. Ze staan weer oliebalen, stroobalen. Je zou toch bijna denken dat iemand er dan om doet, hè? Of dat daar, wat gebeurt daar, zeg maar. Vraag je je dan af. En er waren nieuwe wind binnen de jeugdopleiding van VV Hierden. En de wind is nooit goed verbrand. Maar in dit geval heeft het dus ook niks met brand te maken. VV Hierden zet een nieuwe stap binnen de jeugdopleiding. Met een nieuwe blik en een duidelijk doel wordt gewerkt aan meer structuur en kwaliteit. Zonder het belangrijkste te vergeten: plezier en clubgevoel. Nou, heel veel succes daar alvast bij gewenst. En dan gaan wij nu naar het beloofde soulplaatje.
1: Go ahead, count it off.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag. De, wat zeg ik, de zevende is het vandaag, geloof ik. Ja, 7-7. En ja, we hebben de laatste nieuwtjes en verzoekjes heb ik allemaal gedraaid. Dus dat is allemaal gerocheld. En dan de zeeparkeigenaar wil Dolfinarium eiland kopen en zelf ontwikkelen. Het lukt de gemeente Harderwijk maar niet om met een door Timmert integraal plan te komen om het hele Dolfinarium eiland te herontwikkelen. Asproparks, de Spaanse eigenaar van het Harderwijkse zeedierenpark, weigert er dus waarom om het samen met de gemeente te ontwikkelen. En wil het overkopen om het dan vervolgens zelf te doen. Maar ja, zegt Wilco, maar zie je, de wethouder, ja, dan zijn we de regie kwijt en dan hebben we helemaal niks meer te vertellen. Dus inpassen. Nou, en diezelfde impasse hebben ze met de Blije Bietjes festival. De sukke Blije Bietjes zijn het momenteel niet. Want omdat er bij, even kijken, bij de onderstroom, bij het onderstroomfestival verlies is geleden, kan het Blije Bietjes festival amper georganiseerd worden. Dus nou wordt er een crowdfunding georganiseerd. www.stichtingonderstroom.nl, daar zou je kunnen doneren. www.stichtingonderstroom.nl. Muziek weer.

Het is helemaal uit Nederland. I'm specialized in you, Leaders Hitting, de frontman. Hij probeert nog steeds aan de bak te komen, terwijl hij het... Ja, zijn tijd is voorbij. Maar hij probeert het nog steeds. Goed, Geert-Jan is binnenkomen vallen en die zegt van... wat zegt hij precies? Eens even zien. Ik kan ook weer eens een keer luisteren. Mag ik de nieuwe plaat van Switchfoot aanvragen? Die heet Absolution. Nou, dan krijg jij van mij absolutie, hoor.

Timmy Euro. Geen familie van Bulterug Timmy, maar gewoon Timmy Euro. Met All Alone Am I. We gaan maar even wat headlines erbij pakken, de laatste. Ja, er komt cameratoezicht op het Molenaarsplein tijdens de zomeravondbraderieën. Er zijn hekken geplaatst en een hoop dingen. Maar er moest toch wat extra's gebeuren gezien de excessen die er na de avond bij het Molenaarsplein vorig jaar allemaal plaatsvinden. Dus camera's worden er nu neergezet voor extra bewaking, beveiliging enzovoort enzovoort enzovoort. En die staan daar van 14 tot en met 25 augustus in opdracht van burgemeester Van Dalen. Wie het allemaal precies wil weten, ermelovannu.nl, daar kan je het hele verhaal vinden. ermelovannu.nl. En dan de trampolinespringers van Sparta hebben succes geboekt bij de NK. Ja, het lijkt wel of zij de enige partij is, want die halen alle titels daar weg. In iedere divisie hebben ze prijzen gewonnen, maar liefst 8 titels. En wie daar het verslag van wil lezen, ermelo.nieuws.nl. ermelo.nieuws.nl. En dan huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad is niet tevreden met het coalitieakkoord. Waren ze hier in de studio en hebben ze uitgelegd wat ze wilden. Daar hebben ze met de Ermeloze regering zeg maar over gehad. En toen was toen leek het allemaal in kannen en kruiken. Maar nu blijken toch een hoop dingen te ontbreken in het coalitieakkoord. Nou, ik zou zeggen knokken dus maar weer. En dan het laatste project. De Ermeloze synchroonzwemster Jet van Dijk is succesvol op het Nederlandse kampioenschap Masters. Nou, gefeliciteerd alvast Jet. En ook namens iedereen van Veluwe FM. Dan gaan wij naar...

Ja, en dan zijn we het laatste half uurtje begonnen. En dat betekent dat er nog een verzoekje binnenkwam van Erik Les. Nou, dat kan nog wel, want ik zei al, de verzoekjes had ik allemaal afgehandeld. Dus komt-ie, Erik.

Ja, dat kan je bij de radio nog wel eens afvragen. Mekaar lezen of horen, dat komt dan wel eens voor. Maar mekaar zien, ja, dat is zelden. Dan moet je toch wel naar de studio komen of andersom. Dan moet de studio naar jou toe komen. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nog te melden? Ja, niet zo heel veel meer. We hebben nog 28, zeg maar 25 minuten te gaan. Dus dat wordt grotendeels muziek, denk ik. Want de nieuwtjes uit de regio die zijn op. Ik kan nog even kijken of er nog wat, landelijk materiaal is wat de moeite is. Maar dat is over het algemeen ook alleen maar rommel, ellende en narigheid. Dus laten we deze maar even doen.

Trantjozo, is nog een keertje en dat betekent voor opletten. En degene die meeschrijft, een dubbel plaatje, dus kan noteren. Ja, en dan had Erik Rassi zeggen, ja, als je er toch nog tijd over hebt, is er wat misschien om de Haunted Youth te draaien. En dan denk ik, ja, een jaar geleden ontdekte ik Messi en ben ik nog steeds van onder de indruk. En deze week, gisteren, hoorde ik de Haunted Youth voor het eerst. Inmiddels 2 nummers gehoord. Ja, ik ben fan. En dus ik vind het een strak plan, Erik. Hier komt Broken.

Ja, ik heb er nu een aantal nummers even gescand, maar ik heb nog geen bagger nummer tegengekomen. Dus ja, wordt weer een nieuw projectje waar ik... ga ze morgen maar eens even de artiest van de dag maken. Dan kunnen we gewoon 5 nummers ervan draaien. Gaan we dat morgen maar eens even doen. Ja.

Ja, de Wanted was dat met She Walks Like Rihanna. En dan kijken we nog maar even wat er vandaag allemaal te beleven vallen, valt. Want we hebben dadelijk om 12 uur natuurlijk lunchtijd. En dan van 1 tot 4 zijn de dames er weer. Marion en Saskia.

met de Rock Basement. Dan van 4 tot 5 hebben we non-stop nederpop. Van 5 tot 6 de muzikale magnetron en nieuwsuur. Van 6 tot 7 neemt Carmen nog eens weer mee naar een decennium naar keuze. En dan hebben we daarna de radiokrant van 7 tot 8. En van 8 tot 10 Martels Plus. Om daarna met Jazz Till Midnight van 10 tot 12 de dinsdag af te sluiten. Ja, dat betekent dat we nu het ene laatste nummer gaan draaien.

Nou, dat waren ze, de Sultans met Heard It Through the Grapevine. En van dat nummer zijn een heleboel versies ook van Creedence Clearwater Revival, bijvoorbeeld. Goed, ik ga het u zeggen. Ik wens iedereen een smakelijke maaltijd, smakelijke lunch dadelijk. Of straks, als je net ontbeten hebt. Een hele fijne middag, de zon komt er nu door, dus het zal wel weer insmeren worden. Een beetje hydrateren, want we gaan richting de 30 graden. Was dat eerst op vrijdag gepland, toen was het zaterdag en nu staat het voor maandag. Dus ja, het schuift langzaam vooruit, maar hoe dan ook, het wordt warmer en warmer weer. Dus, nou ja, voor de mensen die ervan houden, goed nat houden de boel van binnen en van buiten. Ja, voor de rest zou ik zeggen, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar, laat Philo en Wem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf tegen. En in mijn geval is het morgen vroeg alweer op woensdag 8 juli. En dan is het weer woensdag, daar hakken we de week weer de midden. En dat vanaf een uur of 8 doen we dat, doe ik dat altijd samen met Trace. En dat is morgen niet anders, dus tenzij de hele rare dingen gebeuren, maar daar gaan we ook niet van uit. Dus, nou ja, morgen dus. En dan voor nu sluiten we af met ach, een beetje liefde. Now that we found love. Doegie!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe-FM-feitjes en natuurlijk muziek.
5: Let's go, girls.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 3.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, een zonnige periode. In het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Ja, en een hele goede middag en welkom in de Rock Basement, waar je verbonden bent met de twee leukste uitzendkrachten van de Veluwe.
7: Nou, dat dacht ik wel, ja.
6: Of niet?
7: Precies,
6: dan?
7: Zeker.
6: Dat dacht ik ook.
7: Wij hebben net te horen gekregen dat we uitzendkrachten zijn, hè?
6: Ja, wij zijn uitzendkrachten.
7: En wat voor krachten?
6: En niet.
7: Force of nature.
6: Toch?
7: Dat
6: nou
7: dacht
6: ja,
7: ik wel.
6: De mensen moeten wel even weten dat hier ook voordat wij dus aan zo'n show beginnen, gewoon even de handschoentjes aangetrokken worden. En dan wordt hier gewoon even schoongemaakt. Ja.
7: Ook dat doen we. We zijn niet alleen uitzendkrachten, DJ's, maar we zijn ook we doen ook de schoonmaak. We zijn de koffie.
6: Merchandise.
7: Ja, joh.
6: You name it. Maar dat doen we natuurlijk voor onze Mirjam, die nog steeds thuis is en waarvan we echt graag even willen weten hoe het met haar gaat. Dus die gaan we straks benaderen.
7: Ja.
6: Maar we moeten een beetje tempo maken, want ik ben er vandaag maar 1 uur.
7: Ja.
6: Ja, de laatste 2 uur zijn helemaal volledig voor Marion. Dus dat zal lekker hard gaan, denk
7: ja,
6: ik.
7: Ja, maar wel met jou zeg maar in gedachten natuurlijk. Want jij gaat
6: heerlijk
7: straks een geweldige trouwerij leiden,
6: ja,
7: toch?
6: Ja, er komt straks een geweldig huwelijk.
7: Super.
6: Dus daar moet ik straks voor weg. Maar ondertussen draaien we dus nog allerlei lekkere muziekjes.
7: Ja.
6: Ik heb zo meteen het tweede nummer. Is meteen al een heel leuk verzoekje van mijn achternaamgenoot. Dat gaan jullie straks allemaal horen. Er is ontzettend veel nieuws in de show. Marion gaat alles vertellen over het weer en dan met name voor Joop.
7: Voor Joop,
6: straks,
7: zeker. Ja, ik ga het gelijk eventjes het meest actuele ga ik voor hem opzoeken. Nou, zodat hij helemaal bij is.
6: Nou, het kan dus niet beter. Nee. Heb jij een verzoekje? Dan kun je die gewoon naar ons toesturen. Je kunt ons bereiken op 06-8309-8309. En als je nou zegt, ja, ik zou toch eigenlijk wel eens willen weten hoe jullie eruit zien, ga je gewoon even naar www.veluwe.fm. En daar vind je alles van alle DJ's. En dus ook van deze twee uitzendkrachten.

0: I ordered a Rolling Stone met Miss You. Lekker nummer om mee te beginnen in deze uitzending.
1: Van het album Some Girls zie ik net.
0: Goed hè? Heerlijk nummer toch om mee te starten.
1: En de eerste wie mis je dan?
0: Ja.
1: Nou ja. We missen natuurlijk onze Mirjam.
0: Onze Mirjam.
1: Want die zit met een knietje omhoog.
0: En Chuck missen we ook.
1: We missen ook onze Chuck.
0: Ja, maar we hebben ook een hele grote groep vaste luisteraars die wel luisteren.
1: Ja, dus laten we een nieuwe vriend van de show, toch?
0: Zeker weten. En weet jij nog hoe hij heet?
1: Ik dacht dat het Erik Ras was.
0: Oh, dat dacht ik ook, ja.
1: Ja.
0: Maar die wendt zich heel graag tot jou alleen. Dus ik wil daar niet tussen komen. Dus
1: nee.
0: Ik denk dat je even moet wachten tot het tweede, derde uur dat we het nummer gaan draaien. Of zeg je, zoals nu is flauw, gooi hem ertussen.
1: Ik laat het helemaal aan jou. Het is jouw uurtje.
0: Nou Erik, het is natuurlijk een geintje. Natuurlijk ga ik jouw verzoekje draaien. Maar dat is niet het enige wat hier ligt. Er zijn veel meer mensen die verzoekjes aanvragen. Gelukkig, want dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Dan denk ik bijvoorbeeld aan jou Marco, die altijd trouwe luisteren is.
1: Slaat echt niks over.
0: Maar nee, ik heb nou een nummer van Nederlandse bodem. Het is natuurlijk zeker ook rocker. Het is een nummer van normaal. En dat nummer ga ik draaien met een reden. Ik had afgelopen zaterdag een feestje. We zeiden net tegen elkaar, hoe was je week?
1: Ja.
0: Zaterdag had ik een feestje.
1: Ah, dat heb je helemaal niet gezegd, joh.
0: Nee,
1: leuk.
0: Nou, leuk. En er zat een man naast mij en die dacht, die kijkt mij aan en die zegt, ja, ik ken jou niet. Ik zeg, nou, we dragen dezelfde achternaam. Dan wordt het natuurlijk wel heet onder je voeten. Dan denk je, is het familie? Ja. Nou, dat is het dan niet. Maar ik ken hem wel. Hij werkt hier in Putten. Hij woont hier ook in Putten. En hij zegt, nou, als jij dan op dat Veluwe even nummertjes draait, wil je dan voor mij een nummer van normaal draaien?
1: Precies.
0: Ik zeg, tuurlijk wil ik dat. Ik zeg, wat voor nummer wil je dan? Zei hij, nou, de boer, dat is de keel. Ik zeg, joh, vertel er eens wat over. En wat blijkt nou? Dit nummer is verschenen al in 1982. Wie kent het niet? Wij waren net van onze zijwieltjes af. En is geïnspireerd op het Amerikaanse volkliedje The Farmer is the Man. Oh. En de gitarist Alan Guscoin, liet dat nummer aan de drummer horen. Aan de Jan Manschot. En die vroeg aan hem, ja, hoe zou je dat in het Achterhoeks zeggen? En ja, zijn spontane antwoord was, de boer, dat is de keel. Nou ja, dat werd dus vervolgens ook de titel van het nummer. En mijn vriend Gert Hop van afgelopen weekend, die zegt, ik wil dat graag horen. Dus Gert, deze is voor jou.
1: Nou, lekker man, toch?
0: Hoe gaan we? De boer is de keel.

Hirarde çamaranın yanında, iyice uderen ilerliyor.

0: ik zou zeggen een terecht applaus, of niet?
1: Nou, deze is voor Gert hoor. Gert Hop.
2: Proost op de boeren.
1: De boerinnen.
0: De dochters.
1: Hey, maar hoe actueel is het nummer?
0: Ja, nou...
1: heel actueel.
0: Zo is het ook. Ja. Oh, ik wilde heel braaf zeggen 1982. Dat zei ik
1: nee,
0: toch?
1: Nee, helemaal, ja.
0: Nee, je hebt gelijk. Het is waar.
1: Maar nog steeds. Ja, proost op de boeren.
0: Goed, hè?
1: Heel goed.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Vorige week, dinsdag na onze show, was ik even richting Utrecht. Mm-hmm. En toen ik terugkwam, was er een boerenprotest inderdaad aan de gang in Nijkerk.
1: Ja.
0: Maar goed, ik dwaal af.
3: Nieuws uit de basement.
0: Hebben wij eigenlijk actueel nieuws uit de basement?
1: Op het moment niet.
0: Nee, op het moment niet, hè?
1: Op het moment niet. Nee, dus ja, we hebben net een foto gezien van mij aan mijn knie.
0: Oh ja, dat is zo. Ja, maar hoe omschrijf je dat?
1: Nou, het zag er goed uit.
0: Ja, dat zeker, zeker. Ja. Maar dat was niet niks.
1: Nee, het was zeker niet niks.
0: Zo, wauw. Dat zal nog wel even duren voordat we haar weer zien. Dus ik blijf net zeggen, net zoals vorige week. Hè? Als je Mirjam een mailtje wil sturen, een appje of wat dan ook. Doe het even hier naar de studio op 06-8309.
1: Ja, en dan zetten wij het door naar Mirjam.
0: Ja, want we kunnen er natuurlijk niet aan beginnen om haar nummer te geven.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Nee, zo is het ook. Hey, we gaan lekker even door met Queen.

0: Ja, Marion, noem ik serieus schreeuwen. Dat wel. Maar ik moet zeggen, Erik, deze was speciaal voor jou, door jou aangevraagd. Ja, je hoorde The Haunted Youth, hè?
1: Zeker. En, dat doen we ook gewoon voor onze luisteraars, hè?
0: Dat doen we gewoon. Ja, zeker.
1: Net als Koos heeft ook een verzoekje al...
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, Erik, je hebt wel rekening mee gehouden. Je hebt onlangs gehoord dat ik niet van de hele, hele harde rock en metal ben. Maar gelukkig heb ik een collega die daar wel alles vanaf weet en die dat ook draait. Dus je hebt wel rekening met me gehouden. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Hey, lijkt dat nou zo, omdat wij de gordijnen dicht hebben, dat het weer hier omslaat hier in de put? Of is het gewoon lekker zonnig?
1: Het is hier gewoon lekker zonnig.
0: Oh, ja, er is niks aan de hand dus
1: nee,
0: nog.
1: Nee hoor, niks. Niks aan het handje.
0: Sterker nog, wij hoorden net het een en ander op de radio dat we dachten, oh jee, het weer, het actuele weer.
1: Het actuele weer.
0: Nou ja, ik kan je er het volgende over vertellen. Het gaat weer steeds warmer en warmer worden.
1: Ja, verschrikkelijk, toch?
0: Dat is voor dat mensen zoals Mirjam wordt. In een herstellende fase, is dat niet heel fijn.
1: Ja, het is lekker als je in het zwembad ligt, Saskia.
0: Nou, zeker. Hè? Maar ja, dat
1: in
0: gaat
1: Frankrijk,
0: dus niet. Ja.
1: Jij over een paar weken weer.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, dan ga ik er dus wel naartoe. Maar dan ga ik er echt naartoe om te werken. Hè?
1: Jawel, maar goed, s'avonds na het werk.
0: Geloof mij,
1: je
0: inderdaad. Gaan wij lekker zwemmen.
1: Ja, precies.
0: En je bent in Frankrijk. Misschien komt er nog wel een wijntje aan te passen. Ja, je weet het niet, hè?
1: Misschien, hè? Je weet het niet.
0: Nee, en ik had gisteren onze luisteraars uit Bonaire even aan de telefoon. En toen ben ik ook tot de conclusie gekomen dat als je iets opstuurt naar Bonaire, duurt het weken.
1: Ah, ja.
0: Maar je bent er zo. Dus ik ga denk ik ook maar, als ik wat heb, daar ook nog maar eens een keer naartoe om dat te brengen.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja. Ondertussen gaan we lekker door met U2, Pride, In the Name of Love. Want liefde, jongen, dat maakt zoveel leuke dingen. Daar ga ik straks ook weer meemaken in het volgende uur. En dan zit Marion hier, de laatste twee uur, om lekkere rock voor jullie te draaien. En ondertussen kun je nog een half uurtje luisteren naar mij. En draai ik voor jou U2.

0: Zo, die Marion. Pride, you too, in the name of love. En dan vind jij het altijd zo leuk als ik er dan heel zoetsappig achteraan zeg dat liefde zoiets moois is. Toch? Daar hou jij van, hè? Zo'n babs was jij jou toch ook? De liefde, ja, de wolken,
1: tuurlijk,
0: de lucht. Absoluut waren wij niet zo, hè? Nee. Hey, ik heb nog een paar dingetjes. Eigenlijk lukt het nog om in dit uur de concertagenda te doen, denk je? Of zeg je nou, dat pak ik straks
1: op? Nou, ik zag wel even kijken, System of a Down, die gaat wel toeren in Europa. Ze doen niet Nederland aan, maar ze zitten wel in Düsseldorf. En dat is eigenlijk van de week al, vrijdag.
0: Ja, maar dat is ook vlakbij en zullen vast nog wel kaarten zijn. Maar waar kunnen mensen dat vinden als ze eventueel kaarten zouden willen?
1: Nee, joh, of zeg dat, je, ja, gewoon de naam van de band intypen en dan kijken... Of er nog evenementen zijn, eigenlijk dat.
0: Nou ja, oké. Dus je gaat gewoon lekker dus gewoon naar internet en System of a Down.
1: Ja. Het is do-it-yourself tour-agenda.
0: Do-it-yourself tour-agenda.
1: Precies.
0: Dan hadden we eigenlijk even een muziekje achter moeten zetten. Ja. Maar we gaan eigenlijk meteen door naar System of a Down. En dat is ook weer gelijk lekker stevig. En die is aangevraagd door onze Koos. Suicide.

0: Hey, ik wou hem er toch eventjes in gooien, want het is inmiddels 13:42 hier met je favoriete uitzendkrachten in de Rock Basement bij Veluwe FM. Ik had bedacht, we gaan het gewoon vertellen, want wij hebben hartstikke leuk nieuws. Vanavond treedt namelijk in het Zuiderpark in Den Haag Alanis Morissette op.
1: Zo, dat is echt goed. Als je daar kaarten voor hebt, dan ben je echt een lucky bastard.
0: Ja, en ik zou echt de tip van Marion aannemen. Ik zou toch even gewoon googlen Alanis Morissette en kijken of je nog kaarten kan krijgen.
1: Op ticketswap, hè? Dat kan ook natuurlijk.
0: Dat kan ook nog, want het is namelijk zo. Het is een exclusief concert daar in dat Zuiderpark in Den Haag. Het is namelijk haar enige optreden op het Europese vasteland.
1: Oh.
0: Daar wil je toch bij zijn?
1: En waarom is dat? Weet je dat niet?
0: Nou, ik denk, ja, de meeste, ja. Er zijn zoveel artiesten die dol zijn op Nederland.
1: Ja, dat is wel
0: Amsterdam,
1: zo.
0: Amsterdam, Den Haag, ja. Utrecht, niet te vergeten. En het is ook best een leuk voorprogramma. En Case Choice staat erin, maar ook Cressup.
1: Oh,
0: dus
1: leuk.
0: Nou, ik kan echt, dat moet worden een topavond.
1: Nou, superleuk man.
0: Ja joh. Nou ja, voor de rest, iedereen weet dat Duran er aankomt.
1: Ja, ja,
0: die is
1: ja.
0: Ook al hier in Nederland geweest, geloof ik, maar...
1: Je kan ook naar Brussel.
0: En dat is niet het enige leuke, dat je dan lekker uit bent naar Brussel. Maar daar kun je de enige echte Marion tegenkomen.
1: Ja, zeker.
0: Want die gaat daar naartoe.
1: Klopt. En vrijdag dan heb je natuurlijk System of a Down, hè, in Düsseldorf.
0: Ja,
1: Düsseldorf. Nou, zover is dat niet rijden. Dus,
0: Düsseldorf. Oh, dat zie je van Ermelo.
1: Düsseldorf.
0: Oh, Düsseldorf. Ja, nou, weer sollen das enthalten, Marion.
1: Ja.
0: Vielen Dank voor de informatie.
1: Ja. Nou, gerne.
0: Gemacht. Ja. Nou, je bent weer volledig op de hoogte van alle actuele dingen.
1: Nou.
0: En wij gaan
1: sowieso
0: door,
1: deze week.
0: Precies.
1: En, heb je nog het moois klaarstaan?
0: Zeker. Ik heb deze klaarstaan met Heat of the Moment.
1: Oh, altijd
0: klaar
1: goed.
0: Voor? Gaat-ie.

0: Twee stemmen.
1: Eén kelder.
0: Dit is de Rock Basement. Nieuws uit de basement.
2: Marion, we zijn heel ongelooflijk belangrijk nieuws vergeten te vertellen.
3: Dat en meen je niet.
2: Ja, als ik het zeg, dan weet ik gelijk, dan zeg jij gelijk waarschijnlijk. Oh ja, Sas, dat is natuurlijk ook helemaal waar. Vanaf volgende week dinsdagavond beginnen de zomerbraderieavonden weer.
3: Tuurlijk.
2: In Ermelo.
3: Ja.
2: Daar wil je toch bij zijn?
3: Nou, ik wil ze het liefst vergeten, maar ja, heel goed dat jij het even noemt.
2: Nou, ik heb ook al gelezen dat ze extra camera's gaan ophangen vanwege de ongeregeldheden op die avonden.
3: Echt
2: nou,
3: waar?
2: Dat is toch fantastisch? Ja, dat stond in de krant.
3: Ik dacht dat altijd één grote Halleluja en de Gloria evenement was.
2: Nou, dan stel ik voor dat jij als reporter daar even gaat kijken.
3: Zeker.
2: En dan zend ik hieruit.
3: Ja.
2: Nee. Is
3: dat, ik dacht altijd dat het echt altijd heel gezellig was.
2: Nou, dan schijnt het dus af en toe toch wel ongeregeld te zijn. Nou, ze camera's ophangen. Ik weet dat toevallig. Oh. Dat kan dan weer niet zomaar. Dus dat zullen ze ook niet zomaar doen. En dat vind ik dan ook heel jammer. Want dan denk ik, ja, Ermelo en de omgeving doet toch dan weer zijn best.
3: Ja.
2: Hè, vooral voor de toeristen om het heel leuk te maken. En dan gaan we dat doen.
3: Ja, jammer.
2: En het begint dus op 14 juli, hè? 14 juli. Volgende week dinsdag na onze show.
3: Kun je gelijk door?
2: Nou, je kunt nog even lekker een uurtje op de bank. Dan even lekker hapje eten.
3: Precies. 6 uur zal het wel van start gaan.
2: Ja, daarna dan... op het Molenaarsplein is daarna nog altijd een gezellig feestje. Ja. En dat schijnt dus niet altijd helemaal leuk te zijn.
3: Ah, daar, ja.
2: Maar goed, het is voor de rest fantastisch georganiseerd, hoor. Ik kan echt niet anders zeggen.
3: Nou, ze komen van heinde en ver altijd voor...
2: Zeker weten, hoor.
3: Voor die braderie in Ermelo.
2: Ja, vanaf dat moment kun je ook gewoon niet meer normaal de supermarkt in. Het is gewoon mega druk.
3: Ja.
2: Ermelo, die verdubbelt zich gewoon.
3: Dat, je ziet het.
2: Ja, hè? En dan tegen oktober...
3: Het is ook een leuk dorp.
2: Ach, het is toch geweldig. Putten, Ermelo, Harderwijk... Het is geweldig, Zeewolde.
3: Ja.
2: Ah, joh, het is fantastisch. Zeewolde?
3: Ja. Oh, daar kom ik eigenlijk toch te weinig. Om daar iets over te kunnen zeggen.
2: Maar heb je wel eens het pontje genomen in Ermelo?
3: Nee, ook niet.
2: Nee? Ah, nou, dan gaan we maar even door.
3: Ja. Oh.
1: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
3: Heb je die ook nog meegenomen voor het ene uurtje? Goed, hé.
2: Maar hij is wel heel slim, want hij weet natuurlijk precies dat ik wegga zo meteen.
3: Ja, dat
2: dus dat dit mijn eerste en mijn laatste uur gelijk was. Althans, voor deze week, hè?
3: Voor deze week.
2: Dus ik kan nog precies een paar dingen behandelen. En een van die dingen is, ik vraag dit voor een vriend. Maar als je nou ongelooflijk... kiespijn hebt of ontstekingssoort van in je mond. Wat kun je daar nou tegen doen dat je een beetje comfortabel voelt? Wij zijn heel nieuwsgierig voor die vriend wat daar aan te doen is. Dat kun je mailen, faxen, appen, alles.
3: Ja hoor, kan allemaal.
2: Doe je nou 06-8309-8309, kom je rechtstreeks in de studio en dan kunnen wij die vriend helpen. Dus ja, we zitten eigenlijk wel een beetje, wij kwamen er niet helemaal uit, hè?
3: Nee, niet helemaal, nee.
2: Nee. Dus dat zou heel erg op prijs gesteld worden. Nou ja, Leonard, die heeft het net al aangehaald. Die vraagt wat de plaat uit de kist is deze week.
3: Ik ben zo benieuwd.
2: Ja, nou, ik ga het nu vertellen. De plaat uit de kist deze week is... rapapa, rapapa. The Clash met The Magnificent
3: Hoe kom je
2: Seven.
3: Daar weer zo bij?
2: Ja, gewoon, ik vind dat zelf zo'n heerlijk
3: Doe
2: nummer.
3: Je dan een blinddoek voor en ga je gewoon een beetje zo voelen van... en dan één keer dan zegt Henk, stop. En dan
2: weet je, wij heel af en toe pakken we het pick-up er eens bij.
3: Ja, is leuk.
2: En die zetten we op zaterdagavond, zetten we die op de tafel. En dan, ik zet tegen Henk, kies jij een plaat of 10 uit en ik een plaat of 10. Moet je niet te laat worden.
3: Nee, zeker niet.
2: Er zijn ook de jongens niet meer. En dan gaan we even lekker draaien. En toen kwam deze weer langs en toen dacht ik echt, er zit wel een kras op, moet ik eerlijk zeggen. Dus als je een kras hoort, geef ik hem even een zetje.
3: Ja.
2: Maar dat moet toch helemaal goed komen, joh.
3: Ach, dat hoort er ook wel een beetje bij, toch? Bij platen.
2: Maar ik vind het
3: Gooi
2: wel...
3: Gooi hem er maar in, zou ik zeggen.
2: Ja, nou, dan ga ik dat doen. Je hoort The Clash met The Magnificent Seven. En ja, daarna hoor je gelijk het nieuws en dergelijke reclames en weet ik wat meer. Maar mij dan niet meer, want ik ga zo meteen iets doen wat ik heel graag doe. Dat weet je. Ik ga zo meteen twee mensen trouwen. Dus ik ben even weg. Dus steun Marion een beetje en laat nog even weten voor die vriend wat nou precies een oplossing is voor een ontsteking in je mond.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen. Maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.
11: Ja, we zijn weer terug in de Rock Basement. Het is het tweede uur, het eerste uur is voorbij. En ja, Saskia is vertrokken naar haar huwelijk in Harderwijk. En ik mag het lekker verder doen. En dat is helemaal niet verkeerd om hier te zitten. Het is heerlijk. Dus de komende twee uur gaan we lekker verder met de vetste rockplaten natuurlijk. En ook jij kan je platen aanvragen op 06-8309-8309. Dus heb je een verzoekje? Nou, zet hem even door. Ik zoek hem op en ik zet hem ertussen. Maar nu eerst gaan we luisteren naar The Who en Baba O'Reilly.

Ja, je hoorde de mannen van The Who met Baba O'Reilly. Lekker nummer en goed begin van het tweede uur natuurlijk. En ik zit nu alleen. Saskia die moet werken, dus ik bewaak het voort hier. En dat gaat mij prima af natuurlijk. Dat heb ik Saskia beloofd. Dus de eerste tip is al binnen van Erik Ras. En een fles whisky, zegt hij, als je een ontsteking in de mond hebt. Dus ik weet niet of je luistert, maar... Neem een goede slok whisky. Of misschien wel twee slokken. Ja, dat is verdooft inderdaad de pijn. Dat geloof ik gelijk, Erik. Bedankt voor de tip. We nemen hem mee. En dan dacht ik van, dan gaan we gewoon even verder met AC/DC en Thunderstruck.

0: iedereen is gek, hè?
1: Ja, dat was natuurlijk Guns N' Roses die je hoorde met Paradise City. En daarnaast hoorde je ook nog eventjes Chuck met zijn bijdrage aan deze show natuurlijk. Iedereen is gek. Ja, gek van de rockbasement natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Van het album Appetite for Destruction hoorde je Paradise City van Guns N' Roses. En nu we toch eventjes net Chuck hoorden, dacht ik, misschien is het dan wel leuk om dan... hij heeft natuurlijk voor Saskia en mij heeft hij een fantastische poster gemaakt. En dat was de hoes van... platenhoes van Rush. En The Spirit of Radio, die heeft hij ingelijst. En voor Veluwe FM, hou hem draaiend. Groetjes Chuck. Dus ik dacht van, weet je wat? We draaien gewoon even lekker. Spirit of Radio, Rush.

Ja, dat was natuurlijk Within Temptation, The Fire Within. En dat was een verzoekje van Rosalie. Dus verzoekjes, ja, daar doen we natuurlijk eigenlijk altijd aan. En daarvoor hoorde je natuurlijk Sure Know Something van Kiss en The Spirit of Radio van Rush. Ja, en dan zijn we alweer op de helft van de tweede uur. En ja, het is prachtig weer. Ik kan me voorstellen dat iedereen lekker gewoon buiten, ja, of aan het werk is, of lekker op het terrasje zit. En ja, nou, 3 uur binnen te gaan zitten, ja, het kan wel natuurlijk. Beter van wel, en dan kun je naar mij luisteren. Maar je kunt natuurlijk ook altijd terugluisteren. Dan gewoon eventjes naar Veluwe FM en dan ga je naar de dinsdag, dan ga je naar de Rock Basement. En dan kun je gewoon die hele show van 3 uur lang, die kun je lekker gewoon terugluisteren. En ook dan hoor je gewoon de allerlekkerste nummers. En ik denk dan maar zo, ja, dat is dan weer het voordeel dat Saskia weg is. Dan is toch gewoon, ja, toch dat geouwe hoe tussendoor. Dat is dan toch maar voor de helft minder. En dus vandaar, ik ga snel door met Born to be Wild van Steppenwolf.

Ja, je hoorde natuurlijk Jimi Hendrix met All Along.

en van het album Sunburn 1998 hoorde je Fuel met het nummer Shiver. Lekker nummer, moet ik zeggen. En dan gaan we nu snel verder met Gojira, de Franse band Gojira en Le Enfant Sauvage.

Ja, je hoorde Iron Maiden hoorde je met Only the Good Die Young. Na natuurlijk die Franse band Gojira. En ja, zijn we bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur. En ik dacht, laten we daar eens mee uitgaan met Ashes of Ours, met The Answer. En dat ga ik over, 15 seconden ga ik dat doen. Want dan ben ik precies helemaal mooi op tijd. En dan hebben jullie daarna, dan horen jullie het nieuws en misschien wel wat reclame. En dan hebben jullie gewoon nog een heel uur Rock Basement lekker te goed. En ik ga eens eventjes wat mooie, vette nummers ga ik er eens eventjes lekker inzetten. Dus dat komt helemaal goed. Dus tot zometeen na het nieuws. En The Answer of Ashes of Ours.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
8: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
7: Welkom in de Rock Basement.
9: Ja, welkom bij het derde uur van deze show natuurlijk. Ja, we zijn er weer 2 uurtjes, zijn er alweer voorbij. En we gaan gewoon lekker verder. Saskia, die is op dit moment, staat zij 2 mensen te trouwen. Ja, hoe mooi kan het zijn, hè? En misschien sta jij wel op punt om, of ben je al bezig, je koffer te pakken. En ga je wel misschien op vakantie? Want natuurlijk, de vakantietijd die begint. Die is aangebroken. Ik zie regelmatig al caravans zie ik al voorbij schuiven. En wie weet, sta jij ook al wel te wassen en je dingen voor te bereiden. En hoe kan het beter wanneer je gewoon dan de Rock Basement op de achtergrond hebt draaien. En speciaal daarvoor, voor deze mensen, draai ik dit nummer van de Scorpions, Holiday.

Ja, lekker slow and easy. Bird of Paradise van Snowy White. En ja, eventjes, we gooien tempo eventjes omhoog. Met Led Zeppelin en Whole Lotta Love.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

uit 1969, Led Zeppelin, van het gelijknamige album Whole Lotta Love. Jeetje, wat een lekker nummer, man. En zo oud en nog steeds zo goed. Ja, de vrouwelijke rockers, die kunnen er ook wat van. Hard met Barracuda.

0: song called Sign Signs. I wish we did write that one, but we didn't.
1: Ja, je hoorde Tesla met Signs en natuurlijk live versie. En live is echt altijd goed. En net als Firewoman van The Cult.

jullie weten natuurlijk, ik ben groot fan van Greta Van Fleet. En je hoorde de Heat Above. Dan gaan we verder naar Killing Joke van het album Love, I Nearly Bought One, Love Like Blood. En deze is uit 1992.

Ja, je hoort natuurlijk Def Leppard met Photograph van het Pyromania album, natuurlijk. We gaan eruit met Metallica. Ja joh, we gaan er met de knal uit. En wat voor eentje, Welcome Home Sanitarium. Een live versie. Dus ik ga zo mijn mond houden. Dan kun je er maximaal van genieten. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. En voor je aanvragen. En volgende week zijn we weer samen met Saskia. En tot dan!

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al enige vertraging in onze regio op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Vanaf Bilthoven 7 kilometer file tot aan Eemnes is je vertraging 35 minuten. Dat komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook dicht. 1/2 uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Dat is de nasleep van een ongeluk bij Heteren. Vanaf knooppunt Grijzoord 8 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij daar. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Voetballiefhebbers kunnen op dinsdag 14 juli in Putten een internationaal oefenduel bezoeken. Op Sportpark de Puttereng neemt NEC Nijmegen het op tegen de Japanse club Veiwara Nagasaki. De aftrap is om 7 uur 's avonds. De wedstrijd maakt deel uit van de voorbereiding van NEC op het nieuwe seizoen. De Nijmeegse club, die zich plaatste voor de voorrondes van de UEFA Champions League, verblijft van 13 tot en met 18 juli op trainingskamp in Garderen. Tijdens die periode speelt de ploeg ook oefenwedstrijden tegen onder meer RSC Anderlecht, Sevilla FC en dus ook de club uit Nagasaki. De gemeente Ermelo neemt extra maatregelen tijdens de jaarlijkse zomeravondbraderieën. Aanleiding zijn terugkerende incidenten rond de afterparty op het Molenaarsplein, waar de afgelopen jaren vechtpartijen, vernielingen en overlast door groepen jongeren voorkwamen. De zomeravondbraderie vindt 7 dinsdagavonden plaats in juli en augustus. Bij het evenement worden onder meer extra politie, toezichthouders en afzethekken ingezet. Ook komen er mobiele toezichtcamera's die tijdens de braderie en afterparty tussen 6 en 11:30 s'avonds beelden opnemen. En tot slot, voor beachstrand Eemhof in Zeewolde geldt een negatief zwemadvies vanwege een te hoge concentratie blauwalg. Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit onvoldoende is om veilig te kunnen zwemmen. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek raadt zwemmen af vanwege mogelijke gezondheidsrisico's zoals huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook honden kunnen ziek worden door contact met het water. Het zwemadvies blijft van kracht totdat uit nieuwe metingen blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd.
6: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 135 kilometer file op de teller in onze regio momenteel. Het rijdt langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij Huizen 10 kilometer file vanaf Bilthoven 3 kwartier vertraging. Dus de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Bij Nijkerk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat de kop van 20 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os, kwartier vertraging bij Ravenstein. Kwartiertje extra heb je ook nodig op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij afrit Berk. Dan naar de N225 Renen-Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. 5 kilometer file en een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de N301 Barneveld-Almere. File staat voor de aansluiting met de N704 en is 3 kilometer. En een kwartier vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Huissen. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Chevrolet.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging vanmiddag in het midden van het land. 150 kilometer file bij elkaar. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muidenberg 8 kilometer file en een half uur vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Een 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht vanaf knooppunt Velperbroek 7 kilometer file. De A27 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Eemnes. Nog wel 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. A28 Utrecht-Zwolle, een uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Nijkerk rijdt het langzaam over bij elkaar 20 kilometer. Een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Half uur op de N35 Almelo-Zwolle. Daar staat de file voor de aansluiting met de A28 en is 3 kilometer. N225 Renen-Oosterbeek. Half uur vertraging bij de aansluiting met de A50. Op de N301 Barneveld-Almere. Een half uur vertraging bij de aansluiting met de N704. En op de N307 vanuit Lelystad naar Kampen. Bij de aansluiting met de N306. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aandacht voor wonen, jongeren, ouderen en ontmoetingsplekken vindt zij dat belangrijke afspraken over onder meer huurdersparticipatie, betaalbaarheid en een actief grondbeleid ontbreken. Volgens het Ermeloos Weekblad mist de Groene Draad onder meer een gezamenlijke aanpak van huurschulden met woningcoöperatie UWoon en een actief gemeentelijk grondbeleid om betaalbare woningbouw mogelijk te maken. Ook vindt de organisatie dat verduurzaming van woningen gepaard moet gaan met garanties dat de woonlasten voor huurders niet stijgen en dat er meer tempo moet worden gemaakt met de bouw van nieuwe woningen. Twee groepen van de Prins Willem-Alexander School in Ermelo krijgen vanaf het komende schooljaar tijdelijk les in het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker en het Pretoriusplein. De school heeft extra ruimte nodig, maar de geplande uitbreiding is vertraagd door landelijke stikstofregels. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is al verleend, maar de bouw kan nog niet starten. De verwachting is dat de twee groepen ongeveer anderhalf jaar gebruik maken van de tijdelijke locatie. Het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker staat sinds de herfstvakantie van verleden jaar leeg en wordt momenteel deels gebruikt voor tijdelijke bewoning via leegstandsbeheer. En tot slot, de gemeente Putten voert deze week rioolreparaties uit aan de Prins Hendrikweg en de Gietenweg. Uit inspecties is gebleken dat op beide locaties meerdere rioolbuizen beschadigd zijn. De werkzaamheden vinden tot en met vrijdag plaats. Tijdens de reparaties kunnen delen van de wegen tijdelijk worden afgesloten. Om de overlast te beperken wordt een kunststof kous in de bestaande rioolbuizen aangebracht in plaats van de riolering volledig te vervangen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur, mede doordat de rechterrijstrook dicht is. Half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. Dat is de nasleep van een ongeluk. 12 kilometer file daar. 40 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Door 28 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit De Bilt en Nijkerk. 20 minuten tijdsverlies op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Kom je in 11 kilometer file tussen Renkum en knooppunt Ewijk. Dan de N224 Veenendaal-Arnhem bij de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de N225 Renen-Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. En een kwartier extra op de N301 Barneveld-Almere. Daar staat de file voor de aansluiting met de N704 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, bergingswerkzaamheden bij knooppunt Grijzoord. De rechter rijstrook is daar nog dicht, vertraging 10 minuten. 20 minuten extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, langzaam rijden tussen Bilthoven en Huizen. En een kwartier vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. 5 kilometer file bij Harderwijk Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land nog een file op de A27 richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 10 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Harderwijk-Zuid kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten voert deze week rioolreparaties uit aan de Prins Hendrikweg en de Gieterweg. Uit inspecties is gebleken dat op beide locaties meerdere rioolbuizen beschadigd zijn. De werkzaamheden vinden tot en met vrijdag plaats. Tijdens de reparaties kunnen delen van de wegen tijdelijk worden afgesloten. Om de overlast te beperken wordt een kunststof kous in de bestaande rioolbuizen aangebracht in plaats van de riolering volledig te vervangen. Twee groepen van de Prins Willem-Alexander School in Ermelo krijgen vanaf het komende schooljaar tijdelijk les in het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker en het Pretoriusplein. De school heeft extra ruimte nodig, maar de geplande uitbreiding is vertraagd door landelijke stikstofregels. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is al verleend, maar de bouw kan nog niet starten. De verwachting is dat de twee groepen ongeveer anderhalf jaar gebruik maken van de tijdelijke locatie. Het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker staat sinds de herfstvakantie van verleden jaar leeg en wordt momenteel deels gebruikt voor tijdelijke bewoning via leegstandsbeheer. En tot slot, voor Beachstrand Eemhof in Zeewolde geldt een negatief zwemadvies vanwege een te hoge concentratie blauwalg. Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit onvoldoende is om veilig te kunnen zwemmen. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek raadt zwemmen af vanwege mogelijke gezondheidsrisico's, zoals huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook honden kunnen ziek worden door contact met het water. Het zwemadvies blijft van kracht totdat uit nieuwe metingen blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We zijn al een paar maanden bezig met een terugkomend thema, namelijk liedjes waarvan de naam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. Het betreft de voornaam of de groepsnaam. De vorige keer deden we de I, dus nu de J. Een letter waar ontzettend veel artiestennamen mee beginnen. In de afgelopen jaren van Machtels Plus hebben we bijvoorbeeld al 35 verschillende Johnny's laten horen. We begonnen met de J van Jay and the Americans. Caramia was een grote hit in de VS, een kleine hit in Nederland in 1965 en een grote in 1980. In de UK deed de groep niets. Van die 35 Johnny's mogen er vandaag 3 meedoen aan ons programma. De eerste daarvan is Johnny Hallyday. Hij maakte een Franse versie van Devil in Disguise. Het heet Tu n'as rien de tout ça.

Van haar eigen naam Florence Catherine Currier maakt haar orkestleider Art Mooney de artiestennaam Jane Morgan. Tussen 1946 en 1971 maakte ze heel wat singles. Vijf daarvan haalden de Amerikaanse top 100, waaronder dit With Open Arms, geschreven door Bacharach en David. Misschien herkende je het als De Zwarte Kat van Siska Peters. Jane is nu 100 jaar. Johnny nummer 2 is Johnny Mathis. It's Not For Me To Say was zijn eerste top 10 hit, dat was in 1957. Het was geschreven voor de film Lizzie, waarin hij het zelf zong.

Music to Watch Girls By werd bekend in de uitvoering van Andy Williams. Deze Nederlandse versie was van Jacco van Renesse, die eigenlijk Jacobus Haringman heette en uit de buurt kwam van Renesse. Hij was onder andere bekend uit het ensemble van Wim Kan en zijn duetten met Jenny Arian. De titel was Het is muziek voor een dag in mei. Joni Summers werd geboren in de staat New York en verhuisde op 14-jarige leeftijd naar Californië. Ze had toen al enkele zangcompetities gewonnen, maar in Californië kwam haar doorbraak. Ze wordt tot haar verdriet vooral geassocieerd met haar grote hit Johnny Get Angry, terwijl ze eigenlijk een jazzzangeres was. One Boy uit 1960 was haar debuutsingle.

Zou zo'n tekst nu nog kunnen, vraag ik me af. Af Cuba zingt die Mädchen Braun van Jimmy Margulies uit 1956. Margulies was een Griekse zanger die zich vanaf de midden jaren 50 vooral richtte op Duitsstalige landen. Hij deed bijvoorbeeld mee aan het Eurovisie Songfestival voor Oostenrijk. De Cubaanse meisjes behaalden in Duitsland de 5e plaats. Jody Sands was een zangeres uit Philadelphia, die ondertussen ook al bijna 97 jaar is. Haar grote hit was With All My Heart. Ze zingt nu This Little Fool.

Johnny Tillotson haalde in de Verenigde Staten 2 keer de top 100 met Dreamy Eyes. Eerst in 1959, toen het nummer niet hoger kwam dan 63. En daarna in 1962, toen het de 35e plaats haalde. Hij schreef het zelf en het was zelfs zijn debuutsingle. Jack Jones, nu 86 jaar, begaf zich op het grensvlak van pop en jazz. Het big band genre lag hem goed. Hij was meer een album dan een single-artiest. Girl Talk komt van zijn album Lady uit 1967.

Poes Vleugel schreef de tekst van dit fraaie klassieke werkje Vivat Vivaldi van Jasperina de Jong, dat gebaseerd is op het concert voor twee violen in A mineur, RV 523 van Vivaldi. Een van de mooiste nummers van John Denver vind ik Seasons of the Heart. Op het gelijknamige album staat ook Shanghai Breezes, dat ook als single werd uitgebracht en een van zijn laatste hits was. Hij schreef het na een bezoek aan die stad.

Dit was de vierde Amerikaanse zangeres van vandaag, Jo Stafford, de oudste van het stel. Zij werd geboren in 1917 en overleed in 2008. Ze nam gedurende zo'n 15 jaar singles op, waaronder in 1956 On London Bridge. Van de Franstalige zangers met een J kozen we ook Joe Dassin. À la santé d'hier komt je vast bekend voor, want Gerard Cox maakte er een succesvolle cover van, getiteld Die goeie oude tijd. MUZIEK.

De Amerikaanse crooner Jerry Vale had 6 top 40 hits in zijn thuisland. De laatste was Have You Looked Into Your Heart, dat uitkwam in 1964. Uit hetzelfde jaar kwam de cover van Julie Rogers van de Hawaiian Wedding Song, die we vooral kennen van Andy Williams. Hij had de hit in de VS, zij in het Verenigd Koninkrijk.

Is het really over? Vroeg Jim Reeves zich af. En wij ook, want het was alweer het laatste vocale plaatje van deze aflevering van Machtels Plus, waarin de namen van alle artiesten met een J begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Softly As I Leave You door John Williams en het Boston Pops Orchestra. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag besteden we voor de derde keer aandacht aan het thema vrienden. We gingen van start met een echte klassieker, althans, het lied dateert al uit 1930. In dat jaar verschenen er al minstens 12 versies van en het jaar erop nog een 6. Zowel in het Duits als in het Frans. In het Frans heette het Avoir un bon copain, in het Duits Ein Freund, ein guter Freund. Een van de bekendste versies toen was van de Comedian Harmonists. De uitvoering die je net hoorde was een heel stukje nieuwer en dateerde uit 1960. Het waren Neil Glahey en zijn orkest samen met de Golgovsky Singers. Een andere klassieker, maar dan niet zozeer in de betekenis van oud, maar in de betekenis van heel bekend, is You've Got a Friend. Het nummer werd geschreven door Carole King, die het uitbracht op haar album Tapestry. Ongeveer gelijktijdig nam James Taylor het op. Zijn versie werd op single uitgebracht en een grote hit. Wij laten de oorspronkelijke versie van Carole King horen, waar overigens James Taylor ook op meespeelt.

Billie Joel schreef She's Always a Woman en zette het in 1977 op de plaat. Wie anders dan Belinda Muldijk maakte er een Nederlandse tekst op die werd gezongen door Rob de Nijs. Mijn beste vriendin stond op zijn album De Regen Voorbij uit 1981. We laten vandaag heel wat niet-Engelstalige liedjes horen. Hier alweer de volgende. Het is in het Italiaans en wordt gezongen door François Zardy. De oorspronkelijke Franstalige versie heette Ton Meilleur Ami. Wij kennen de Engelstalige het beste, Only Friends, dat na Tous les garçons et les filles in Nederland haar grootste hit werd. De Italiaanse titel is Il tuo migliore amico, een titel die we straks nog een keer tegenkomen.

Uit 1954 kwam My Friend van de Amerikaanse zanger Frankie Lane. Hij werd begeleid door Paul Weston en his orchestra en de Norman Luboff Choir. Alleen in de Britse hitparade kwam het in oktober 1954 op een mooie derde plaats. Wellicht werd het elders niet op single uitgebracht. Collega Eddie Fisher haalde er in de VS wel een 15e plaats mee. Een ander liedje met dezelfde titel bereikte ook de Billboard Hot 100 niet. En dat was My Friend van Roy Orbison. Hij schreef er zelf aan mee. Ook dit plaatje was succesvoller in het Verenigd Koninkrijk, waar het in 1969 op 35 kwam.

Reinhard May nam in zijn beginperiode ook veel Franstalig werk op. Niet in de laatste plaats omdat hij in Berlijn op het Französische gymnasium had gezeten, waar veel lessen in het Frans werden gegeven. Amis le vent nos verres heette in het Duits Freunde lasst uns trinken. De Engelsman Billy Cotton was al een aardige voetballer, een goede autoracer en piloot van zijn eigen vliegtuigje geweest, toen hij in de jaren 20 verder de muziek inging als bandleider. In 1954 was hij succesvol met Friends and Neighbors, waarin de zang wordt verzorgd door de Bandits. Het kwam in de UK op plaats 3.

0: Er zijn een aantal Nederlandse covers van Voir un ami pleuré van Jacques Brel. De bekendste zijn van Herman van Veen en deze van Connie van der Bos. De Nederlandse tekst was van Willem Wilmink. Jack Klugman en Tony Randall waren twee Amerikaanse acteurs uit Pennsylvania en Oklahoma. Ze hadden beiden een hoofdrol in de tv-sitcom The Odd Couple uit de jaren 70. Vanuit die rollen namen ze het plaatje Friendship op. Daarop worden ze begeleid door Roland Shaw en de London Festival Orchestra en Chorus.
1: You know, buddy, we've had our ups and downs. Mm-hmm. We had our fights and our arguments, but we've always snapped back. And I have figured out why.
2: Why?
1: Look, there is a battleship, there is a sailing ship, but the most important ship...

Voordat Mario Merz bekend werd in Duitsland onder die artiestennaam, had ze al een paar plaatjes opgenomen onder haar eigen naam, Marion Litterscheid. De B-kant van haar eerste plaatje was Mr. Boyfriend. Dat kwam uit 1964. We zouden nog terugkomen op Il tuo migliore amico. Richard Anthony nam een plaatje op met dezelfde titel in 1966. Dat was een heel ander liedje, namelijk een cover van What to Do with Laurie, een nummer van Jerry Lieber en Mike Stoller dat we niet zo lang geleden lieten horen in de originele uitvoering van Mike Clifford.

Een niet zo bekend nummer van Glen Campbell uit 1969 was Lonely My Lonely Friend. Het was de B-kant van Try A Little Kindness, dat in alle grote Engelstalige landen de hitlijst haalde. Ook niet heel bekend is Giorgino Guzzi. Hij kwam uit Griekenland, werd geboren in Sudan, had een Griekse moeder en een Syrische vader. Hij studeerde een tijdje muziek in Milaan, maar wilde liever de popkant op. Zijn eerste plaatje was The Secret, My Best Friend's Girl, onder de artiestennaam Gino. Je kunt aan zijn Engels horen dat hij een internationaal leven had geleid.

0: Benjamin was een compositie van Bobby Gentry. Het liedje werd vertaald door Phil van Kouwenberg voor Louis Neefs en door Martine Bijl voor haarzelf. Het kwam uit in 1972. Ook Niels Sedaka zingt nu een compositie die deels van zijn eigen hand komt. My Best Friend Barbara. Hij schreef het nummer voor Connie Francis en nam voor haar een demo op. Vandaar dat de tekst die hij zingt wordt gezongen vanuit het gezichtspunt van een meisje.
1: I told my best friend Barbara what a great guy Jimmy was. Whoever thought the day would come when Jimmy would be hers.

kan hända vi aldrig får träffas igen, när två älskar samma.

Adios is natuurlijk altijd een goed woord om te gebruiken in de laatste vocale bijdrage van ons programma. Dit was een Zweedse versie van Adios Amigo door Gunnar Wiklund uit 1970. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Bellamy door het Cologne Radio Orchestra. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. Voor Beachstrand Eemhof in Zeewolde geldt een negatief zwemadvies vanwege een te hoge concentratie blauwalg. Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit onvoldoende is om veilig te kunnen zwemmen. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek raadt zwemmen af vanwege mogelijke gezondheidsrisico's, zoals huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook honden kunnen ziek worden door contact met het water. Het zwemadvies blijft van kracht totdat uit nieuwe metingen blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd. Twee groepen van de Prins Willem-Alexander School in Ermelo krijgen vanaf het komende schooljaar tijdelijk les in het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker en het Pretoriusplein. De school heeft extra ruimte nodig, maar de geplande uitbreiding is vertraagd door landelijke stikstofregels. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is al verleend, maar de bouw kan nog niet starten. De verwachting is dat de twee groepen ongeveer anderhalf jaar gebruik maken van de tijdelijke locatie. Het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker staat sinds de herfstvakantie van verleden jaar leeg en wordt momenteel deels gebruikt voor tijdelijke bewoning via leegstandsbeheer. En tot slot, de gemeente Putten voert deze week rioolreparaties uit aan de Prins Hendrikweg en de Gietenweg. Uit inspecties is gebleken dat op beide locaties meerdere rioolbuizen beschadigd zijn. De werkzaamheden vinden tot en met vrijdag plaats. Tijdens de reparaties kunnen delen van de wegen tijdelijk worden afgesloten. Om de overlast te beperken wordt een kunststof kous in de bestaande rioolbuizen aangebracht in plaats van de riolering volledig te vervangen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.

106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De brandweer van Harderwijk is maandagavond 2 keer uitgerukt voor een brand aan de Drielandendreef. De hoogte van de zogeheten gele tunnel stonden meerdere stro- en hooibalen in brand. De eerste melding kwam rond 7:15 binnen als afvalbrand. Omdat op de locatie onvoldoende bluswater beschikbaar was, werd een waterwagen van de brandweer uit Ermelo ingezet. Kon daarna worden geblust. Enkele uren later ontstond op dezelfde plek opnieuw brand in de hooibalen. Ook deze brand is door de brandweer onder controle gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De gemeente Ermelo neemt extra maatregelen tijdens de jaarlijkse zomeravondbraderieën. Aanleiding zijn terugkerende incidenten rond de afterparty op het Molenaarsplein, waar de afgelopen jaren vechtpartijen, vernielingen en overlast door groepen jongeren voorkwamen. De zomeravondbraderie vindt 7 dinsdagavonden plaats in juli en augustus. Bij het evenement worden onder meer extra politie, toezichthouders en afzethekken ingezet. Ook komen er mobiele toezichtcamera's die tijdens de braderie en afterparty tussen 6:30 en 11:30 s'avonds beelden opnemen. En tot slot, 2 groepen van de Prins Willem-Alexander School in Ermelo krijgen vanaf het komende schooljaar tijdelijk les in het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker en het Pretoriusplein. De school heeft extra ruimte nodig, maar de geplande uitbreiding is vertraagd door landelijke stikstofregels. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is al verleend, maar de bouw kan nog niet starten. De verwachting is dat de 2 groepen ongeveer 1,5 jaar gebruik maken van de tijdelijke locatie. Het voormalige schoolgebouw van de Klokbeker staat sinds de herfstvakantie van verleden jaar leeg en wordt momenteel deels gebruikt voor tijdelijke bewoning via leegstandsbeheer. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Fortuna.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de